iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: all you got?
1: Hold it, baby. How about that?
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
3: This is Buck T. Edwards. You are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

bring it to my voice, bring it from me.

saddest day. This human's ever known.

left me all alone. It's so hard to sing this song.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: dag.
1: Dag. Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
0: Groetjes van Sander en Moor.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Jo Annelijk.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Iedere country-liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country-songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country-songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country-songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Five, four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Heerlijk, hè? Beetje zonneschijn. En hij staat weer bovenaan de hemel te schijnen. Het prachtige zonnetje. Althans, ligt er natuurlijk aan waar u luistert. Als u ergens heel in ver weg is dan luistert via internet. Want dat is ook de enige manier hoe u ons kunt beluisteren. Maar dan moet u ook nog de Nederlandse taal spreken. Maar dat zou zomaar kunnen dat er iemand in een ander werelddeel zit te luisteren naar dit programma. En dat het daar al donker is. Natuurlijk met de tijd verschillen. Maar ik zeg een welgemeend goedemorgen. En fijn dat u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder natuurlijk op Country Moods. Na een weekje van afwezigheid, althans... dat ik er zelf bij zat, wat het programma vorige week was opgenomen. Ik geloof niet dat u er heel veel van gemerkt heeft. Maar zijn we er dan weer. En we gaan er proberen een prachtige show van te maken. Natuurlijk wat vaste ingrediënten. Zoals de country verjaardagen, zo rond de klok van 9:45. Kijken we even wie de afgelopen week jarig is geweest. En wie er nog jarig kan worden. Ja, dan hebben we rond de 10:30 hebben we natuurlijk het weer. Ik heb een prachtige dubbeldraai. En die is afkomstig van Jan Hecht. Die stuurde een leuke in. En ik begon vorige week met een item. Welke aangeleverd... was door een luisteraar. Eens even kijken. Door Han Kreeftenberg. Neem aan dat u het meegekregen heeft. Een woord wat in een drietal nummers terugkomt. Daar heeft hij weer drie nummers van bij elkaar gesprokkeld. En die hoort u na het weerbericht. Dus leuk. We gaan ermee beginnen. En heel stiekem, moet ik zeggen. Er zit nog een woordje in de uitzending. Welke ook drie keer terugkomt. Maar dan niet achter elkaar.

Lou Harris, ja, maar hier ook samen met Rodney Crowell. No Memories Hanging. Ik denk dat ze wel herinneringen gemaakt heeft, want zij is drukdoende met haar Farewell Tour. En deed op woensdag 20 mei Rotterdam aan. En donderdag 21 mei Eindhoven. Zaterdag 23 mei Groningen, het Spot Oosterpoort. En zondagavond 24 mei staat ze dan nog in het Concertgebouw in Amsterdam. Om haar afscheid, of om afscheid te nemen van het Nederlandse publiek. Dan gaat ze nog door naar Antwerpen van de week. Mocht u nog een kaartje kunnen bemachtigen. Er zijn een hoop luisteraars geweest, heb ik begrepen. En uit mijn kennissenkring. Ik zelf helaas niet. Want ja, ik heb zoals u weet geen partner. En althans, het is hoe je het bekijkt natuurlijk. Ik heb natuurlijk mijn Vins. En mijn Vins is op een zeer respectabele leeftijd. En ja, die kan ik niet meer zo lang alleen laten. Het is al een voorrecht dat dat hondje mee mag naar mijn werk. Dus dat is echt een geweldig iets. Ja. En inmiddels is die al 12,5. En dat is voor een Bouvier des Vlaanderens al zeer oud. Maar goed, hij is er nog. Hij is wat moeilijk in de bewegingen. Hij wordt enorm kaal op zijn rug. Maar in het koppie gaat het allemaal nog. En hij heeft nog plezier erin. Geen pijn verder. Dus. Maar goed, we wijken af, hè, van Emmy Lou Harris. Ja, er komt een tijd van komen en er komt een tijd van gaan. En in geval van Roy Orbison ging dat eigenlijk heel onverwachts. Want hij had nog een album op de planken liggen. Mystery Girl. En in één keer door een hartaanval of een hartinfarct, zeg het maar. Piepte hij er in één keer tussenuit. Ik heb hem hier klaarstaan met The Legend in My Time.

0: Jeff Walker stumbled up the stairs on his way to the stage with a Martin guitar and a six-pack.
1: Tools of the trade, son.
2: Brooks & Dunn samen met Jerry Jeff Walker in het prachtige The Ballad of Jerry Jeff Walker. Eens even kijken, waar is mijn muziekje gebleven? Die is de deur uit. Ah. We gaan een verzoekje doen. Een verzoekje van de hand van Johan Heizelaar. Maar dan moet ik even kijken, want... in het verkeerde mapje te kijken. We gaan in ieder geval voor Whitley, als ik dat goed zeg, als hij het goed geschreven heeft. Whitley, met een L, heeft twee zoontjes, Ace en Aiden, een partner Geert. En met z'n viertjes maken ze het aangenaam en leren de kinderen die op een speciale school zitten, voor moeilijk lerende kinderen, maar ze doen het heel goed op school. Ja, Ace en Aiden, jullie twee zijn... Moeder is enorm trots op beide. Ze zijn toch, ondanks een klein handicapje, zijn ze allebei zeer bij de hand. We gaan iets van Dick Van Altena draaien. Misschien wel van de zanger die even daarvoor gedraaid werd. Want die had hem ook in zijn lijstje staan. Ik heb het over de Blue Bayou. Hier is Dick Van Altena.

Let This Trucker Go. Een verzoekje, of gezongen natuurlijk door Dale Watson. En het was een verzoekje van Jan Heg. Die wilde deze heel graag voorbij horen komen. Komen we aan een dame waar ik het onlangs nog even over gehad heb. Dat we helemaal niks meer van de dame horen. En wat rest mij verbazing, dat zij op 22 mei in één keer met een EP'tje uitkwam. Ik heb het over Whitney Rose. In één keer kwam ze daar met de Tennessee Polaroids. Nou, ik ga u vertellen, ik ga daar twee nummers van draaien. Om te beginnen haar single die er vanaf gekomen is. Dan moet ik heel eerlijk mijn mening bekennen dat ik deze minder vind als het nummer wat ik later in de show nog van haar ga draaien. Maar de single van dat EP'tje van drie nummers, dat draagt de naam Tootsie. Dames en heren, première op Crossroads Country Radio, de nieuwe single van Whitney Rose.

Oh, Jim Reese, daar wordt iedereen toch gelukkig van als je Jim Reese voorbij hoort komen met die prachtige donkerbruine stem van hem. Precious Memories, en daarvoor draaide ik Tootsie, de nieuwe single van Whitney Rose. Oké, verzoekje van Hetty, die zegt, hey, hi André, goedemorgen, goedemorgen Hetty. En Hetty vraagt om een duo wat ook lange tijd een echtpaar heeft gevormd. We hebben het over Kris Kristofferson samen met Rita Coolidge. I Ride a Be Sorry. Deze heeft Hetty uit de schatkamers van Crossroads Country Radio getoverd.

0: Oeh, ik moet heel eerlijk zeggen, het doet me een beetje aan mijn zus denken. U hoorde Charlie Pride met I Don't Know Why I Love You, But I Do. Maar ik ken het nummer eigenlijk van vroeger, van mijn zus. Die is helaas overleden in 1998. En in haar jongere jaren, toen zij net haar vriendje had, was ik daar regelmatig te vinden. En lag er op de langspeelplaat een album van Bobby Vinton. Kent u hem, Bobby Vinton? Ik zou hem anders eens even opzoeken in YouTube. En die heeft ook natuurlijk deze But I Do. Zo heet hij dan bij Bobby Vinton. En ja, de titel of de zanglijn, de regel is dus zoals Charlie Pride hem in de titel heeft staan. I don't know why I love you, but I do. Het is de hoogste tijd voor u.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, dat ga ik jullie vertellen. Maar daar heb ik zo'n agenda voor. En ik geloof niet dat alles daarop staat, maar wel heel wat. En dat album, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, wordt jaarlijks gesponsord door Tjeu van der Vorst uit Asten. En dat is afkomstig uit de Heart of Texas Country Museum. Wij gaan naar de data's. We gaan naar 21 mei. Daar zie ik staan Cody Johnson en Hudson Westbrook. 22 mei Buddy Allen Owens. 23 mei Jewel, Judy Rotman en Mac Wiseman en Shelley West. We gaan naar 24 mei Billy Gilman, Charlie Dick, Mike Wright, Priscilla Presley en Rosanna Cash. We gaan naar 25 mei Jesse Coulter. Oh, dat is ook een mooie. Jimmy Capps, Paul Stoneman of Pop Stoneman en Tom T. Hall. We gaan naar 26 mei zie ik Hank Williams Jr. staan. Wij gaan naar 27 mei als laatste Don Williams, Ernest Ray Lynn, Kenny Price en Red Stewart. Ik heb deze keer voor gekozen om wat van Don Williams te gaan draaien. Nummer wat hij gaat vertolken is later door de Cats gecoverd. Namelijk het mooie We Shall.

Ja, en zo ging dat bij The Cats. Mooie. Blijft mooie muziek van The Cats ook. En zo ziet u maar dat veel nummers van The Cats gewoon gebaseerd zijn op de country muziek. Eens even kijken. Want ik zag een leuk verzoekje voorbij komen. En ik dacht al bij het verzoekje van Hattie van... we komen een beetje in de moonlight sferen. Nou, ik kan u geruststellen. Aanstaande donderdag is het de laatste donderdag van de maand. En dan zijn er weer twee uurtjes country love songs. Op de donderdagavond, laatste donderdag van de maand. En dat is van 8 tot 10 uur. Hoort u twee uur lang lekker die wegzwijmel muziek. En deze van Country Wim zou daar precies in kunnen. Suzy Bogus samen met Chet Atkins. Het mooie Two Shades of Blue.

Voor het album For You van Gerard Bierman vroeg hij in 2017 van... Ben, zou jij met mij een duet willen doen? En zo ontstond The Little Brown Eyes tussen Gerard Bierman en Ben Steeneke. Breng ons bij het volgende verzoekje van Johan. Johan vraagt de Judds aan met Love Can't Build a Bridge. Alweer bijna Moonlight. Dat doet hij voor Suzanne. Die werkt namelijk in een ruilwinkel waar zij de bazin is geworden. En verzorgt de kleding en andere tweedehands spullen. Dat ze goed in de rekken komen te hangen. Zodat de mensen die ze willen aanschaffen met punten elke kleding of andere spullen hebben. En hoe meer punten ze hebben, des te meer kunnen ze dan meenemen. Spullen van schoenen tot aan bordjes, bestek met mooie afdrukken erin. En je mag ook zelf iets geven aan de ruilwinkel. En daarvoor krijg je 1 punt. Nou, heel spannend. En zo kan je dus met gesloten beurs kan je spullen ruilen. Heel mooi.

Ja, leuke keuze Jan. Een verzoekje van Jan Heg. U hoorde Johnny Cash met I Never Pick Cotton. En daarvoor Willie Nelson met Bring Me Sunshine. Nou, als u naar boven of naar buiten kijkt, in ieder geval op zondag, dan is er zonneschijn genoeg. Wat er ook genoeg is, is dat er in Nederland ook nog wel wat gebeurt op muzikaal gebied. Want er kwamen afgelopen twee weken kwamen er twee singles uit. Althans, die werden mij aangeboden. En een van die twee heb ik nu klaarstaan. En dat is de nieuwe single van Esther van Kommer. Heeft de single uitgebracht I Don't Wanna Wait No More. Hier de primeur op Crossroads Country Radio. Hier is Esther van Kommer.

Ja, de tweede van drie van Brooks & Dunn als zijnde maandartiest. U hoorde He's Got You en dit zijn de Eagles. It's your world now.

Ja, en dan heb ik even niet iets klaarstaan, want ik heb al een prachtig verzoekje in de lijst staan. Oh, ik zie er nog een binnenkomen, het is toch wat? Ja. Maar daar gaan we zo meteen mee verder. Ik ga er nog eentje draaien en dan gaan we naar de weersverwachting. We hebben al een aantal kerels achter elkaar gehad. En had u het in de gaten? De Eagles, It's Your World Now. En u hoorde Colin Ray met een Whole New World. Twee dezelfde woorden, hè? En even na het weerbericht krijgt u drie nummers. Daarin ook een nummer of een woord wat centraal staat. Maar nu ben ik even op zoek naar... Ja, ik heb haar gevonden. Kelsey Ballerina zit tegenwoordig in de jury. De Amerikaanse versie van The Voice. The Voice of USA is dat, geloof ik. Zit in de jury samen met... Ik kan even niet op zijn naam komen. Nou ja, ook niet belangrijk. Want we gaan gewoon haar... I would you draaien.

0: Ja, en toen was ze afgelopen en dan is het de hoogste tijd.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, het wordt vandaag opnieuw een zomerse dag met volop zon. Vandaag stijgt het kwik naar 25 tot lokaal 28 graden en daarmee is het op veel plaatsen zomers warm. Ook de komende dagen blijft het weer warm voor de tijd van het jaar. Op dinsdag kan het zelfs op grote schaal tropisch warm worden met maxima boven de 30 graden. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur naar 25 tot 28 graden. Alleen in het noorden blijft het enkele graden koeler doordat de wind daar vaker van zee komt. Vooral langs de noordkust zorgt het voor enige verkoeling. Het blijft overal droog en af en toe trekken wat dunne sluierwolken over. Het is op deze eerste Pinksterdag dus ideaal voor om een terrasje te pakken of om verkoeling op te zoeken bij Meertje aan Zee. Het wordt een heerlijke zomeravond waarbij je nog lang buiten kunt zitten. In het noorden koelt het wat sneller af en daar is het later op de avond een extra vest of jas wel prettig. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden in het noorden en 14 graden in het zuidoosten. Het blijft droog met brede opklaringen. Nou, voor de tweede Pinksterdag verloopt ook volop zomers. De temperatuur komt nog iets hoger uit dan vandaag. In het noorden wordt het 24 tot 26 graden. En in het midden en zuiden stijgt het kwik naar 27 tot 29 graden. De zon schijnt uitbundig en er staat slechts een zwakke tot matige noordenwind. Met zonkracht 6 kan een onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Zoek daarom geregeld de schaduw op en smeer je goed in. Wij slaan de dinsdag even over. We gaan naar de woensdag voor de mensen die in de herhaling luisteren. Voor de mensen die minder goed tegen de hitte kunnen, brengt woensdag enige verlichting. De temperatuur valt dan op veel plaatsen enkele graden lager uit dan de dinsdag. In het noorden wordt het 16 tot 18 graden, terwijl het in het midden en zuiden nog altijd 21 tot 24 graden wordt. Ondanks de lagere temperaturen verandert er weinig aan het weerbeeld. De zon blijft volop aanwezig en het blijft droog. Daardoor loopt het neerslagtekort deze week verder op. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur opnieuw geleidelijk. Op vrijdag wordt het in het midden en zuiden alweer zomers warm, terwijl het noorden vaak enkele graden achterblijft. Tot en met zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met veel zonneschijn. En vanaf zondag, volgende week dan, neemt de kans op een enkele bui langzaam toe. Maar voorlopig houdt het uitgesproken zomerse weer aan. Nou, dat is toch geweldig.

dan gaan we naar dat item. Welk item? Dat item. Daar had ik eigenlijk nog iets moois voor. Dan ga ik eens even kijken of ik die kan vinden. En ik word hier geterroriseerd door een vlieg. Maar goed, we gaan naar het mailtje van Han. Han Kleeftenberg. Deze keer 3 songs met het woord whisky. Er zijn veel songs met het woord whisky en ik heb er 3 voor je uitgezocht. Tennessee Whiskey van Chris Stapleton van het album The Traveler uit 2015. Vind ik mooier dan het origineel van David Allan Coe. Ook George Jones heeft hem uitgebracht. Op de tweede plek vinden wij Never Did Like Whiskey van Billy Joe Spears van het album I'm Not Easy uit 1976. Op de derde plaats, en die gaan we als eerste draaien, Whiskey Lullabies van Brad Paisley samen met Alison Krauss van het album Mud on the Tire. 3 platen en 1 woord.

Zo, ik moet zeggen, deze komt wel even binnen. Want u hoorde de Mavericks van hun live album Pardon Me op verzoek van Hattie. En Hattie schrijft er ook bij een mooi nummertje met een speciale herinnering. Ja, zoals dat gaan we natuurlijk niet meer horen. Want op 8 december overleed de zanger Raoul Malo. En ik heb het vorige week ook verteld. Ik weet niet of u geluisterd heeft of naar de herhaling afgelopen woensdag. Maar er kwam een bericht binnen dat de Mavericks toch weer muziek gaan maken. Ook als eerbetoon naar Raoul toe. Ze hebben toen een show gegeven toen hij ernstig ziek was. En hadden ze gastoptredens van onder andere Emily West en James Otto. En dat bleek toch wel een redelijk succes te zijn. Dat die twee, die zangeres en die zanger met ze meegaat. Of met de band meegaan op tour. Om de nummers van de Mavericks te kunnen blijven laten horen. Natuurlijk kunnen ze never nooit Raoul vervangen. Die is gewoonweg onvervangbaar. Maar dankjewel Hattie voor dit prachtige verzoekje. De volgende. Dat is ook een mooi verzoekje. Want ik moet zeggen dat Jan ook wel aardig op de verzoekstoel zit. En echt ook juweeltjes uitzoekt. Waaronder deze van Marty Robbins. Big Iron.

Prachtig duetje tussen Ella Langley en Morgan Wallen met het I Can't Love You Anymore. Breng ons bij een verzoekje van Johan. En Johan heeft op zijn verzoeklijst Bob Dylan staan met The House of the Rising Sun. En of ik die voor Karel wil draaien, een superman met heel veel werkervaring en leidt jonge jongens op het vakgebied van lassen en op alle manieren de techniek van lassen bijbrengen. En dat is natuurlijk wel veranderd door de jaren heen. En Karel kent elke lastechniek en heeft op zijn oude dag toch iets om twee keer per week de jongens lassen bij te brengen. En dan wel vakkundig lassen, om het zo maar te zeggen. Ja, ik weet er alles van, Johan, sinds ik in de garage werk en af en toe zie je, dan is het net koken met sterren of bakkenbraad. Ja, maar komt allemaal goed. Bob Dylan, ja. Ik zei het al. We gaan hem draaien voor Karel. House of the Rising Sun.

Nou, die hoor ik trouwens, dat is never, nooit niet. Ik ga hem ook gelijk verwijderen uit de bestanden van Crossroads Country Radio bij deze. Want één, het is Bob Dylan niet. Want dat zijn de Animals, als ik me niet vergis. En ik vind ook niet gepast als zijn de country. Deze wel. Hier is Billy Ray Cyrus met Someday, Somewhere, Somehow.

Billy Ray Cyrus. En ja, ik ga even terug naar Karel. Karel, ja, jij zat natuurlijk helemaal in tranen dat Johan zo'n verzoekje had gedaan die eigenlijk niet helemaal gepast was. Maar ik ga het goed maken, Karel. Hier is Dolly Parton.

0: toch prachtig als je tegen je partner gaat zeggen, je kijkt eraan of je kijkt hem aan. Ligt eraan in welke uitvoering u bent. Hij zegt, hey schat, you are my sunshine. En op zo'n zonovergoten dag, nou dan kan uw Pinksteren niet meer kapot, denk ik. En ik hoop dat ik daar ook een beetje aan heb bij kunnen dragen om door dit toch prachtige weer lekker hier te gaan zitten om voor uw heerlijke country muziek voor te schotelen. En gelukkig zijn er genoeg mensen die zitten te luisteren en dit kunnen waarderen. Dus mijn waardering naar u toe dat u de moeite neemt om met dit mooie weer naar mij te gaan zitten luisteren. Zo, cirkeltje weer rond. Dan hebben we natuurlijk nog de derde van de maandartiest. Die moeten we nog draaien natuurlijk. En de maandartiest in de maand mei is het duo Brooks en Dunn. En van een sunshine gaan we naar een Indian summer. Dan doen Brooks en Dunn samen met Ernest. Ik zou zeggen, geniet ervan.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: går ur livs elke dag. Zodat de wereld aan mij ook die blijdschap zag. Maar zolang er niets verandert aan verdriet, het leed en smart, zult u mij gekleed zien in het somber zwart.
1: Ja, bijzonder hè? Man in het zwart. En als ik mij niet vergis, heette de beste man Mark van den Berg. Maar hij staat hier als alias Bergen. Man in zwart. Een verzoekje van Jan Heg. Nou Jan, we hebben hem gedraaid voor jou. Dat hebben wij nog te goed. Een nieuwkomer, althans een nieuw nummer van de Doetinchemse Yara Beeks. Heeft nog meegedaan aan dat programma. Was volgens mij ook op SBS6. Is één seizoen geweest. Waarin mensen hun eigen liedjes, singer-songwriter programma. Heeft ze al meegedaan, niet gewonnen, ze lag er al betijds uit. Maar ik moet zeggen, met deze nieuwe single, Brighter Days, laat ze toch een heel goed stukje country horen. Dus, dames en heren, de nieuwe single van de Doetinchemse Yara Beeks. Hier is Brighter Days.

Ja, als je grote oren aan je hoofd hebt, dan zou je misschien denken of kunnen denken van, zou ze daar niet iets van een voorbeeld van hebben? Ik bedoel bijvoorbeeld dit.

0: Wout en ik, zoet.
1: Ja, dat was die dan. Van Beyoncé, Texas Hold'em. En ja, volgens mij zit er wel iets van een herkenbaarheid in. Maar ik moet zeggen, van Yara Bates vind ik toch eerlijk gezegd leuker, ja.
2: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
1: Ja, hoogste tijd voor de dubbeldraai. En de dubbeldraai zijn twee nummers van dezelfde artiest of twee dezelfde titels, althans twee dezelfde nummers, maar door twee verschillende artiesten vertolkt. Maar in dit geval twee nummers van eenzelfde artiest. En vandaag zit in de dubbeldraai Billy Yates. En is aangedragen door Jan Heg. We gaan de twee draaien. De eerste, Harmony Man, die gaan we draaien. En als tweede in de dubbeldraai, Choices. En Choices vertolkt Billy Yates samen met George Jones. Dat is de dubbeldraai voor deze week. En ja, zit u te luisteren en u denkt van, oh, dat zou ik ook wel leuk vinden. U kunt altijd uw idee opgeven via info@crossroadscountryradio.nl. En heeft u daar last mee, dan gaat u even naar de website www.crossroadscountryradio.nl. En daar vindt u ook ons e-mailadres. Of stuur een WhatsApp berichtje. Er zit ook een link op naar een WhatsApp toe. Of via Messenger. Ja, u kunt me op veel manieren kunt u me bereiken. Dus ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee. Hier is de dubbeldraai van Billy Yates.

dat was de dubbeldraai van Billy Yates. Choices met George Jones en daarvoor de Harmony Man. Zo, dat is even lastig. Ik heb er nog één hier klaarstaan van Waylon Jennings. Hier is de Oklahoma Sunshine.

De Oklahoma Sunshine hoorde Waylon Jennings hier op Crossroads Country Radio. We gaan het laatste verzoekje doen van Johan, want die staat er ook nog in. En die gaan we draaien voor Erik, die zijn liefde van vroeger, oftewel het meisje van vroeger waar hij verliefd op werd, Mirjam, nu zijn vrouw, al enige tijd is. En Erik is een superman. Je verdient dat, dubbel en dwars. Eigen huis, boompje en beestje. En Mirjam is in gelukkige verwachting van hun eerste kindje. En het wordt een jongen, alleen de naam geven ze nog niet prijs. En voor dat verliefde stel heeft Johan Chris Isaak aangevraagd met Wicked Games. En ik heb de live versie opgezocht.

Ja, zoals beloofd, tweede nummer van haar album The Tennessee Polaroid. En ja, dat is een EP'tje van 3 nummers. U hoorde Marquee. Dat hier allemaal op uw Crossroads Country Radio. We zijn aan het einde gekomen. Dus ja, ik ga er in stijl uit. Want aankomende donderdag kunt u mij nog 2 uur horen tussen 8 en 10 uur in het programma Moonlight. Rest mij u een heel fijn Pinksterweekend te wensen. En natuurlijk een hele fijne werkweek als u op woensdag in de herhaling zit. Ik zei het al, in stijl gaan we eruit. Met, nogmaals, de Mavericks. Ik zou zeggen, doe voor donderdag uw dansschoenen aan. En knuffel uw partner en u zegt gewoon tegen haar of tegen hem: come on girl or boy, dance in the moonlight.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Okay, I gotta follow that now. Alright, I'll try this thing here. It's I go from one of my favorite Texans to one of my favorite songs about Texas. Here we go, guys.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
2: And

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: We kunnen
1: blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station.

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernall en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6.

Een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay chart deze week. En hij staat met 3 platen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Power samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, dit is de Mighty Road Roller van vorige week. Max McNown en Stand Still.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

0: Zach John King en Get Your Drink In. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette.
1: Who knows I got a time. And there's a few in here now. Well, I learned my lesson too many times. Blows like you put me

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

En welkom terug. Dit is de tweede uur Hits van the Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Testcat. Dutch Americana. Deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis. It's time.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Paint It You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6. 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1. Luke Combs en Sleepless in a Hole.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

0: Welkom bij 2 uur country muziek. En de rest weet u wel.
1: Ja, ik dacht even, daar zo meteen komt Jimmy Rogers nog langs of zo. Met die trein die zo langs gaat gieren.
0: Ja, die hebben we op een verkeersspoor gezet.
1: Mooi zo. Oké. Nee, dan gaan wij
2: rangeren.
0: Ja, heet dat zo tegenwoordig?
2: Nou, volgens mij vroeger ook al.
0: Oh, ja. Maar...
1: Ja hoor, dat net tegelijkertijd met de trein uitgevonden. Dus
2: dat zal zijn.
0: Ja. Maar goed, Leen, welkom.
2: Ja, dankjewel, Tim. En jij ook.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat we weer zijn. Harro, goedenavond. Ja. Johan weer voor de techniek. En Henny is er weer voor de gezelligheid.
3: Hoi, allemaal.
0: Hey, kijk. Zo zijn we weer compleet. Nou ja, niet helemaal, maar goed, er zijn mensen die andere dingen te doen hadden. Dus,
2: komt ook voor, hè?
0: Ja, dat komt ook voor. Het is niet alleen mijn countryland alles.
2: Nee.
0: Maar goed, we begonnen met Aaron Watson. Freight Train.
1: Vrachttrein.
0: Oh.
1: Ja, dat ken je dat liedje niet. Freight Train, going so fast.
0: Oh ja, nu weet ik het weer.
1: Ja. Ik zal niet verder gaan.
2: Nee. Ja, joh, maar je kan dat toch allemaal niet onthouden, man.
0: Ah, ben je mal.
2: Niet moeilijk over doen. Hè? Nou, ja. Dit wel.
0: Ik ken het boemeltreintje van Barneveld naar Ede.
2: Ja.
1: Oh, dat reed nog door Voorthuizen, geloof ik. Hè?
0: Daar kom je langs Voorthuizen.
1: Ja.
0: Maar goed. Harro, die... Leen mag beginnen, sorry.
2: Oh, mag ik beginnen?
0: Ja.
2: Oh,
0: en ik vind dat gelijk een van de mooiste die we, denk ik, in de uitzending krijgen.
2: Oh, kijk
0: Molly
2: aan.
0: Tuttle en Sheryl.
1: Er zitten alleen maar mooie dingen in. Dat weet je toch.
2: Maar
1: jij gaat altijd een beetje zo van... En uiteindelijk zeg je gewoon, dat was weer geweldig.
2: Je kent toch die uitdrukking uit die Animal Farm... All animals are equal, but some are more equal than the others. Eric Clapton nu ter zake.
0: Okay.
2: Toen Eric Clapton's Crossroads Festival, guitar festivals, daar ligt het accent doorgaans op de rockgitaren. Maar niet in 2023 toen country en bluegrass meer ruimte kregen. En ook in 26 en 27 september... Aanstaande als het festival opnieuw zal zijn, deze keer in Austin, Texas, dus je kunt nog boeken, denk ik.
0: Oh, ja.
2: Staan er countryartiesten op het programma, onder meer Ben Haggard. Zei me niks, maar ik heb het gecontroleerd, het is een countryartiest. Tommy Emmanuel, Sheryl Hull, Del McCoury Band en Bradley Walker. Daarover komen wij wellicht later nog wel eens te spreken. Voor dit moment doen we het met een opname van het festival van 2023... We horen Sheryl Hull samen met Molly Tuttle in Bill Monroe's Memories of Mother and Dad.

0: dit was Molly Tuttle.
1: Hey, it's Molly Tuttle and you're listening to Countryland.
0: Ja, dat is toch leuk of niet?
2: Tuurlijk, ja.
0: En Sarah Hull, die deed ook nog mee trouwens.
2: Nou.
3: Hey guys, this is Sierra Hull and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
0: Ja, dan ga ik niet vertellen dat als ik nu ga vertellen dat het een nummer was van Bill Monroe, dat je die ook nog... Oh, Memories of Mother and Dad.
2: Nee, dat wordt een beetje een...
0: Je weet het niet. Ik met die gasten weet je het nooit.
2: Nee, ik zou het niet willen weten. Dat,
0: nee, dat is goed.
2: Gaan we
0: Doe jij jouw ding maar.
2: Nou, vooruit dan. Komen we bij iemand die nog nooit in Countryland is geweest. En ik dacht van het wordt hoog tijd. Want Bruce Cockburn, een Canadees singer-songwriter. Ik zie net dat hij al 80 is geworden.
4: Zo,
2: kijk. Ja, ongelooflijk. Maar een van de beste singer-songwriters van Canada. En hij is nogal politiek gemotiveerd. Dus hij heeft ook er heel wat kritische liedjes op zitten. En ja... Die moeten gehoord worden natuurlijk. Ja. Hè? En dus dacht ik van, weet je wat? Ik neem er een en die komt wel een beetje in de buurt van de country. Luister maar.

0: Shipwrecked at a stable door. Oftewel gestrand in het zicht van de haven.
1: Oh, en dan.
0: Ja, en zo heeft hij veel liedjes geschreven. Heel veel liedjes van hem zijn ook gecoverd door tamelijk bekende artiesten die dat echt zinvol zijn. Ik lees net The Grateful Dead onder andere. Mm. Want hij is natuurlijk al, ik denk toch 50 jaar bezig.
2: Zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was niet langer dus, denk ik, als ik zo'n leeftijd hoor.
0: Ja, hij is van 1945, dus als je dan in 1925 of zo...
1: 2025. Ja, ik help
2: wel.
1: Ja,
2: toch last van de warmte, denk ik.
0: Zal het zijn.
1: Ik heb nog even een slaapje gedaan vanmiddag, dat scheelt.
0: Eerlijk, nou, Bruce Coburn, die redt het wel.
1: Ja.
0: Ja. Daarom.
1: Mooi.
2: We hadden van de week Johan, Valerie... Henny en John, een fantastische avond. En daar ga ik even wat over vertellen. Want het was fantastisch om te zijn in Rotterdam.
1: En dan
2: in de Doelen. Want daar werd een concert gegeven. En zometeen wordt naar Emmeloo een nummer gespeeld van Jim Lauderdale. Dat zorgt haar ervoor. Maar goed, wij hebben dus gelukkig... Jim Lauderdale en Emmeloo Harris mogen bewonderen en beluisteren, want dat was fantastisch. Op haar leeftijd en dan nog zo bezig zijn. Als je zo vanuit de verte zag, dan denk je, dat is nog een jonge meid. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat was het niet meer. Maar ze heeft er wel wat moois van gemaakt. We hebben een fantastisch concert mogen beleven. En daarom hebben we dus de nummers die we uitgekozen hebben, niet alleen van Emmeloo Harris, alleen die van... Alleen. Maar die andere twee die zijn samen met bekende artiesten. En dan begin ik even met Emmeloo Harris en Mark Knopfler. En die zongen dus het fantastische mooie Red Decker...
1: Staggerway.
2: Staggerway. En dan, dat nummer dat is eigenlijk voor iedereen en alles wel belangrijk en bekend. Want wie zingt dat niet met Don Williams, If I Needed You?
1: Ja, prachtig nummer.
2: En dan alleen zometeen ben jij al met de laatste aan de beurt. En dan ga ik niet zoveel over vertellen, dat mag je straks zelf even doen.
1: Doe het zelf eigenlijk.
2: Is prima. Dus Emmeloo Harris met drie nummers waar zij in voorkomt. Luister maar.

0: Ja, deze week met al het geweld van Emmylou Harris en haar afscheidstournee dacht ik, ik doe ook eens een duit in het zakje, want ik kan Emmylou zeer waarderen. Vooral ook door de vele covers die ze op haar naam heeft staan. Ik las ergens in dat stuk van de Volkskrant iets van 300 covers of zo. Dat zeg maar. Nou, dat vind ik heel wel. Nou, dit was er dus één van. Simon & Garfunkel's The Boxer. En dat vinden we op haar album Roses in the Snow uit 1980.
1: Zo. Dat is al een paar weken geleden.
0: Ja, dat is een paar weken terug. Ja, maar ik denk, wat moet wel.
2: Ja, wie niet.
1: Goed, dan konden wij dus genieten van Emmylou Harris. Maar vooraf konden wij genieten van Jim Lauderdale.
2: Ja, die
1: kwam dat toevallig zo?
2: Nee, ik draai hem al vrij geregeld. Ja, ik heb inmiddels wel zo'n 6-7 cd's van hem. Ja, waarom, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk wat hij doet. Zo nu en dan zit hij ook met een bluegrass cd. En hij verkeert vaak ook in het aanwezigheid van Buddy Miller.
0: Oh ja. Ja, met Buddy Miller.
2: En dat zijn toch evenementen die kijk, daarmee zou hij een geweldige tour door Europa kunnen maken, hè, met die twee. En dan Julie er ook nog bij of zo. Ik roep maar even wat. Hè.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, Jim Lauderdale die staat op een cd. This is Americana.
1: Mm.
2: Nou ja, als je nog niet wist wat dat was, dan... Ja, we hebben er al diverse keren wat van gedraaid, hoor. Maar dat... Er komen de Nitty Gritty Dirt Band, die staat eronder op. En dan hebben we Willie Nelson en Ray Price. Dat was helemaal een fraaie. Maar goed, de volgende is dus van Jim Lauderdale. Trash Can Tomcat. MUZIEK

0: in koor.
1: Is Moonshine Will Kill Me, Won't Kill Me. I'll live forever. Je hoorde het fenomenale, vrolijke geluid van de Chieftains.
2: Ja.
1: Met Joe Ely.
0: Ah,
1: dat is een vreemde combinatie. Ja, ik zat te zoeken naar mijn cd'tjes van de Chieftains. En ik blijk er toch wel 6 te hebben, geloof ik, of zoiets. Maar ze hebben een paar gemaakt met country mensen.
0: Zo.
1: Ja, nou, je hebt die, ja, Alison Krauss, die heeft meegedaan. En weet ik veel.
0: Ja.
1: En, dus ik had al een liedje uitgekozen van de Chieftains met John Prine.
2: Okay.
1: En dan zie ik het lijstje van Lene. Ja. Verrek. Heeft John Prine dit pakken genomen? En dan denk ik, nou ja, dan maar Joe Ely.
0: Ja.
1: Maar,
2: je hebt toch een telefoonnummer?
1: Nee, maar John Prine, als die maar gedraaid wordt, dan vind ik dat mooi zat.
2: Ah, ja.
1: Ja, dus daar, nee, en ja. Ik ga jou daar niet onderuit schoffelen.
2: Nou,
1: om,
2: nee, nou ik heb altijd een reserve.
1: Oh, ja. Ja, maar nee hoor, zo gaat hij.
2: Maar
1: zo
2: heel vriendelijk van je.
1: Ja, zo ben ik soms.
2: Ja, nee.
1: Ja, maar goed, een bijzonder fraaie cd. Further Down the Old Plank Road. Ja, dat is ook weer zo'n liedje dat op een andere cd voeren ze dat uit. En daar word je zo ongelooflijk vrolijk van. En muzikaal, heerlijk.
2: Mooi. Ik ga het hebben over Crazy Horse.
1: Nou,
2: die eens. Was leider van een van de leiders van de Amerikaanse natives. En ergens in Amerika zijn ze hem aan het uitbeelden. Op een gigantisch groot rotsblok. Daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig. Zoals Mount Rushmore.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier Crazy Horse alleen. Dat is een prachtig beeld trouwens. Maar het was ook de naam van de begeleidingsband natuurlijk. Van Neil Young.
1: Ja.
2: Zij maakte later ook soloalbum zonder eigen naam. Hun eerste zonder Neil Young in 1971. Hoewel Neil Young is nooit ver weg. Ook met op en af, hoe zeg je dat, op en af lid. Niels Lofgren in de gelederen en met steun van Ry Cooder. Bij sommige nummers, dan heb ik het dus over dat eerste album. En in dit nummer van Gib Gilbo, die ook mee mag doen. Hier is Crazy Horse met Dance, Dance, Dance uit 1971. Geschreven door, ja hoor, Neil Young.

0: Dance, Dance, Dance. Van, niet van de Beach Boys, want dat bestaat ook. Maar dat is een heel ander nummer. Dit was van het album Crazy Horse van Crazy Horse uit 1971.
1: Nou, mooi was die.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben blij dat die maar 2 minuten duurde, want het vond het wel erg vermoeiend.
2: Oh ja?
1: Ja, ja, nou ja. Ja. Goed, het,
2: je, nou, ik doe er nooit aan mee aan dans, hoor. Want, nee? Nee, ze gaan altijd op mijn tenen staan.
1: Ah, dan moet je afstand houden, hè?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou ja, kennis van me die zei van, nou, muzikanten dansen nooit.
0: Nee.
1: Hij was muzikant. Maar goed, dat geheel terzijde.
2: Zullen Jim en Jazz wel gedanst hebben?
1: Vast en zeker. Ja, de country-achtige mensen die bewogen zich nog wel eens. Maar ik geloof niet dat ze op het podium heen en weer sjeesden. Zoals de rockartiesten laten beden. Maar misschien, soms hadden ze ook wel, denk ik, een vrolijk nemen. Want je had ook in de country had je een paar van die idioten die dan gekke dingen gingen doen. Hè?
2: Och.
1: En ik weet zo gauw de naam niet meer van. Nee, maar er was een duo dat echt country muziek maakte. Maar ook een soort komische act had.
2: Oh,
1: ja, ja, als ik de naam roep, dan denk je, oh, zijn dat die? Maar ik weet het niet meer.
0: Nee, dat kan. We hebben wel eens gedraaid hier, volgens mij.
1: Oh, dat lijkt me heel waarschijnlijk, ja. Maar goed, dat geeft niet. Maar Jim en Jesse, gewoon zichzelf.

0: I Want Two Arms to Hold Me. Jim en Jesse van die prachtige verzamelaar. Jim en Jesse 1952, 1955. Dus mooi oud. Die zijn echt zo mooi oud geworden. Hè? Die, ongelooflijk. Dit was nummer 14. Dus dat betekent dat we nog 50 aan hebben.
1: Oké, okay. Voor we weer opnieuw beginnen bedoel je.
0: Je hebt het doorneem. Maar dan doe ik het soms wel eens een beetje zo. Prik ik even. Van nee, dan gaan we niet weer in dezelfde volgorde.
1: At random.
0: Shuffelen we wat.
2: Ja.
0: Maar goed. Ja. En Jim en Jesse die komen even als de Louvin Brothers en andere brothers herhaaldelijk in dit programma voor.
2: Fijn. Daar ben ik blij mee.
1: Ja. Nou, daar heb ik nu iemand die heeft zijn broer niet meegenomen. Maar wel een leuke Amerikaanse zanger, denk ik. Dit is waar Harro het net eventjes over had. Ik kwam een tijdje terug namelijk de naam tegen van Nathaniel Rateliff. Een Amerikaanse zanger in het grensgebied van folk, Americana en rhythm and blues. Volgens mij is hij niet zo bekend. Wij hebben hem hier, voor zover ik kan nagaan, nog nooit gedraaid. In België. Daar is hij wel bekender. Te oordelen naar de verkoop van albums. Rateliff heeft 3 soloalbums en 2 solo-EP's op zijn naam. En nog een album met zijn backingband The Wheel. Maar sinds 2015 treedt hij op onder de naam Nathaniel Rateliff en The Night Sweats. Waarmee hij 4 albums en een live album heeft gemaakt, benevens 2 EP's. Solo bracht hij ook nog 6 singles uit en met zijn huidige band maar liefst 23. Dus dan denk je, waarom is zo'n man dan niet bekend hier? Omdat wij hem nog niet eerder draaiden. Nee. En dat gaan we nu eventjes herstellen. Onder de titel The Marigold Singles vinden we een nummer dat Rateliff in 2019 samen met John Prine zingt voor een liefdadig doel. Dit heet Sam Stone.

0: Nathaniel Ratliff en John Prine.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ah, met Sam Stone, een nummer natuurlijk van John Prine.
2: Jawel.
0: Ja, dat moet denk ik in John Prine's laatste dagen een beetje gemaakt zijn. Want die is niet oud geworden. Althans, laten we zeggen, die is al een paar jaar dood.
2: Die is al een paar jaar dood.
0: Ja, ja, ja.
2: Een paar jaar.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, dan gaan we naar Marietje. Oh ja, nou... Ik dacht, nou ja, ik zat weer zo even het rijtje na te gaan. En denk van, oh, heb ik die ook al? En die ook nog? Nee, oh, die is vrij recent eigenlijk voor mijn doen dan. Hè, dat, ja. Maar goed, eens even kijken of ik dat kan nou ja, hoe noem
0: je mijn bril.
2: The Things That We Are Made Of, heet de cd. Die is uit, boven 2000 uitgekomen. Ik kan ze gewoon niet lezen hoor, dat maakt niet uit. Maar... daar hebben we nog nooit zo heel veel van gedraaid. Dus ik denk van ja, dat moet natuurlijk toch kunnen. Hè?
0: Ja.
2: En er staat zoals gewoonlijk weer genoeg op waarvan je denkt van... oh Marietje, ga door.

0: Ja, het harmonieuze, fluwelen geluid van Mary Chapin Carpenter. Van die CD in de 2016, daar kun je nagaan. Die heb ik gewoon in een platenzaak nog gekocht.
1: Ah joh.
0: Ja, goed hè?
1: Zo.
0: Want, ja, want
2: dat ze, komt toen
0: ze maakt nog steeds platen.
1: Ja?
0: CD's, sorry. Ja, dat, ja, nou, dat vind ik, ja, platen of CD's, dat vind ik, het is muziek hè.
1: Ja, maar er komen er steeds meer die wel weer die LP's beginnen.
0: Ja, maar dat gaat wel weer over.
1: Ja. Want, maar goed, voordat we helemaal te veel gaan vertellen, gaan we eerst naar het nieuws.
0: Oh.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: We kregen een zangles hier.
1: Nou, we zitten nou allemaal op een rocky top, hoor. De top van ons muzikale niveau.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zal daar verder geen verhaal over vertellen. Ja,
2: als de luisteraars konden horen wat er hier te horen valt als de microfoons dicht staan, dan renden ze gillend weg.
1: Nee, dan werden vrolijk gingen ze meedoen. Ja, denk ik zo. Nou, als zij dat kunnen, dan kunnen wij ook.
0: Ja.
1: Nou ja, dus gewoon in grote bende.
0: Maar goed, welkom in 2 uur, zou ik zeggen.
2: Ja, jij ook.
0: Ja, leuk.
1: Ja, er staat weer wat leuks te wachten.
2: Wat nu? Ja, ik vind dit mooi. Ik heb alles eerder iets van de drietal gedraaid. Bleek in mijn lijstje. Maar een klassieker is dit. Geschreven in 1913. Hoezo 1927 is lang geleden? 1913, dat is lang geleden. Ja, door ene Dick Burnett. En voor het eerst opgenomen in 1928. Ah, oké. Okay.
1: Kijk.
2: Maar eerder kon het niet. Oh. Als farewell song door Emory Arthur. Toch kennen we het nummer sinds 1951. Beter als Man of Constant Sorrow. Toen de Stanley Brothers het samen met de Clinch Mountain Boys opnamen.
1: Kijk.
2: Ja, nee, je moet wel je huiswerk doen.
1: Now we're talking.
2: Daarna volgde een stroom van covers van het nummer door onder meer Judy Collins, Bob Dylan, Peter Paul and Mary, Bobby Bear, Waylon Jennings, Just to Name a Few en vele anderen dus. Ik kwam een mooie versie tegen van Jerry Garcia samen met David Grisman en Tony Rice uit april 2000 van het album The Pizza Tapes uit 2000 dus.

0: Jerry Garcia van The Grateful Dead. Wat heeft hij nog prachtige muziek later gemaakt. Met David Grisman en Tony Rice. Ook geen misselijke jongens.
1: Nee, zeker niet.
2: Maar dat zag je vaker van die hobbyclubjes. Hè?
0: Ja.
2: Die gewoon met elkaar gingen spelen. Ja. En ja, dan denk je, ze weten allemaal hoe ze hun instrument moeten hanteren. En, en de klassiekers kennen ze. En dan verzinnen ze zelf ook nog. Geweldig.
0: Ja, echt mooi.
1: Ja. Maar dan gaan we naar de volgende, Harold.
2: Ja, ook zo'n fijne man.
1: Bijzondere man.
2: Een geweldige man. Als je mensen vragen van die Johnny Cash. Wat zingt hij eigenlijk? Nou, dan zeg je Johnny Cash.
0: A boy named Sue. Ik denk The Man in the Street. Hè?
2: Oké. Maar dan, want je moet die mensen toch een beetje bij proberen te brengen. Ja. Dat Johnny Cash is een instituut. Een fenomeen. Een man die een ongelofelijke stem heeft.
1: Ja.
2: Die heel veel liedjes zelf ook heeft geschreven. En die ook in staat was om liedjes van anderen te zingen. Waarvan je denkt van die geeft die nog een extra lading mee. En dus kwam ik weer eens terecht bij die American Recordings. En dat is de Rick Rubin. Dat was die producer die bij voorkeur loeiharde bandjes. Maar die dacht van kom, ik doe eens wat anders. En die heeft toen met Johnny Cash 5 cd's opgenomen. En ja, er moeten nog andere dingen ergens nog liggen, denk ik. Maar ja, en daar staan niet nummers op waarvan je denkt van huh? Want dan denk je van hij zingt hier Hurt. Indrukwekkend. Ja. 9 Inch Nails. Dat was de groep die dat geschreven heeft, door Trent Reznor. En die denk je van dat verzint Rick Rubin.
0: Als je dat origineel hoort, dan denk je...
2: Dat is iets anders, denk ik. Ja. En gelijk daarna krijg je dan ook een Bridge Over Troubled Water. Maar ik heb een nummer uitgekozen dat toch ook wel herinneringen oproept bij de... Niet eens de ontwikkelde country liefhebber, maar ook iemand die wel eens een keer wat van Hank Williams heeft gehoord. Dus I'm so lonesome, I could cry.

0: Ja, hij werd hier begeleid door de zang die daarbij zat. Dat heb ik ergens gelezen en ik dacht van, oh, dat ook dat nog zeg. Jee. Historisch. Maar dat kan ik nou natuurlijk weer niet zo gauw vinden.
1: Volgende keer.
0: Stem hoorde je wel, maar dit, ja, weer nummer zoveel in de historische opname.
2: Ja,
0: van Johnny Cash.
1: Oké. Ik kom uit bij Alexandra Eileen McLean Denny.
0: Ah.
1: Die kennen we beter als Sandy Denny. Althans, als je een beetje wat van popmuziek nog weet. Die werd niet ouder dan 31 toen ze na een val van een trap overleed aan de gevolgen van hoofdletsel en naar ik meen oorzaak drank. Wij kennen haar beter dus als Sandy Denny, zangeres van Fotheringay en de Fairport Convention natuurlijk daarvoor. Sinds 1969 concentreerde zij zich volledig op haar solo carrière, waaronder het in 1972 uitgekomen album Sandy. Daarop heb ik een mooie Dylan cover gevonden, want daar komen we elke keer wel een keer op uit. Tomorrow is a Long Time. Een van de ruim 100 versies van dit nummer dat Dylan al in 1962 schreef.

0: Dat was Sandy Denny.
1: Ja.
0: Begeleid door onder meer Richard Thompson. Ja. Op elektrische gitaar. En akoestische gitaar. En Trevor Lucas op akoestische gitaar. En Linda Thompson als achtergrondzangeres. Ah, ja. En op steelgitaar Sneaky Pete Kleiner.
1: Nou, daar deed hij toch wel weer zijn uiterste best.
0: Ja, nou, ik vond
1: en toen
0: mooi.
1: Kende niemand hem hier.
2: Nee, nog, hè? Nee.
0: In 73, nou, misschien toch van de Flying Burrito Brothers?
1: Is het toen al?
0: Huh? Oh, ja. Ja, maar goed, oké. Okay, maar je hebt gelijk. Het is geproduceerd door Trevor Lucas.
1: Ja.
0: Ja, dat kreeg je er dan nog gratis bij.
1: Ach, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Sandy Denny. Ja, daar hoor je dus natuurlijk helemaal nooit, never, niks meer van.
0: Nee, maar zeg ik, ze is inmiddels overleden natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, maar er zijn meer. Jimi Hendrix is ook overleden. Ja. En Michael Jackson is overleden. Ja. En die daar draait weer een film die ongelooflijk wordt bezocht. En zo geloof ik zo.
0: Maar er is best veel materiaal nog uitgebracht hoor. In elk decennium zijn er verschillende releases nog geweest.
1: Ja.
0: Dus, maar als je wil...
1: Ja, dan ben je nooit uitgekocht.
0: Nee.
1: Maar, dus. Ja. Maar de volgende, hè, dat is Oh My Darling.
0: Huckleberry Hound.
1: Ja, dat zijn vier meiden. En ja, die zingen en dan denk je van... Ja, dit doet mij gewoon denken aan de Wailing Jennies. Ja. En het is anders hoor, want dit is redelijk bluegrass... georiënteerd, maar ook andere dingen hoort toch wel. En ja, die plaat is in de Lonesome... wat lettertjes die... Nou ja, het, goed. Maakt niet uit. Het is vier dames en die gaan zingen. Song after song.

0: Het opmerkelijke verhaal van Leonard door Merle Haggard.
1: Ja, ja, mooi.
0: Prachtig, ja.
1: Dan gaan we het hebben over de Amerikaanse band Turnpike Troubadours.
0: Oei.
1: Die werd in 2005 opgericht en hun muziekstijl is globaal genomen. En ik citeer, want ik heb dat niet zelf verzonnen. Een mengeling van country en Americana en country rock met elementen van folk, honky tonk en bluegrass. Ja, ik vind het altijd geweldig hoe iemand dat kan verzinnen.
0: Nou, jij eerste, wel hoor.
1: Wat?
0: Jij wel.
1: Nou, ik niet. Ja, ik kan het wel verzinnen, maar dat slaat nergens op. Hun eerste album verscheen in 2007, maar hun doorbraak kwam 5 jaar later met Goodbye Normal Street. Gevolgd door de evenzeer succesvolle albums The Turnpike Troubadours en A Long Way From Your Heart. Daarna volgde een periode waarin de band topde met slechte optredens, waarvan de oorzaak onder meer in drankgebruik lag. Ach ja, het zal niet waar wezen. In 2023 kwam de band sterk terug met A Cat in the Rain, mooi titel, waarop 3 singles stonden, waaronder dit

0: Een combinatie van Americana, folk en bluegrass.
1: Honky tonk.
0: Nou, het was wel een mooi nummer.
2: Ja.
0: Mean Old Sun heette dat. En was van de Turnpike Troubadours. Draaien we nog wel eens een keer wat van.
2: Leuk.
0: Maar nu eerst het echtpaar Buddy en Julie Miller. Wereldberoemd als country Americana sterren en als liedjeschrijvers. Laten we nog eens luisteren naar hun kunsten met een opname van het studioalbum In the Throes uit 2023. Hier is Don't Make Her Cry.

0: Don't Make Her Cry.
1: Nee, dat moet je nooit
0: Buddy Miller
1: doen,
0: en Julie Miller. Dat noteren wij als een goede, wijze raad. Oké? Okay?
1: Dat houden we in ere.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Doe ik er mee. Ja. Nou, dan gaan we naar de Indigo Girls. Ken je die?
0: Nou, ik kan me herinneren dat je ze wel eens een keer eerder gedraaid hebt, volgens mij. Maar
1: niet hier.
0: Meer weet ik niet. Oh, niet hier?
1: Nee,
0: oh.
1: Niet hier, volgens mij. Oh. Nooit, nee.
0: Nou, ik heb de naam wel eens gehoord, maar nee.
1: Nou, het is een twee meiden. Amy Ray en Emily Saliers. En die zijn zo halverwege de jaren 80 begonnen met plaatjesopname. En ik zit nou net te kijken en dan denk je van zo. Ze hebben een flinke serie cd's gemaakt in 2008. 2006 is geloof ik de laatste dan. Ik weet niet of ze nu nog wat doen. Maar ze waren ook heel actief in allerlei organisaties die wel wat steun konden gebruiken. Mm. En daar zongen ze dan ook nogal eens een keer over.
0: Okay.
1: Ja, en nou, toen dacht ik van, je hoort daar dus ook weer nooit weer van. Hè? Ik heb toch een stuk of 5, 6 cd's. Die kocht ik dan ook naderhand nog. Want je kon gewoon een cd aanschaffen, want het was altijd leuke en goede muziek.
0: Mm.
1: En nou, dat gaan we nou horen. Luister maar.

0: Lonergan, de Indigo Girls. Ze toeren nog steeds.
1: Oh, ik
0: trouwens.
2: Meen je
0: dat? Het hele jaar tot oktober staan ze dus ja, met 30, 45 concerten geregistreerd. Ja? Oh, in de States, dat wel.
2: Ja, oh, okay. Ik wou zeggen, want anders kunnen jullie de achterdeur wel even voor openzetten.
0: Ja, dan sleuren we ze wel naar binnen, ja.
2: Ja. Ja.
1: Mooi. Ik moest deze week denken aan de oma van mijn vrouw. Die, als zij ergens op vakantie was, de gewoonte had een aanzichtkaart te sturen met de tekst: lieve familie, aangezien het met ons goed gaat, hopen wij van jullie hetzelfde. De aanleiding was een kort telefoongesprek dat ik onlangs met Tiemen had, die ongelooflijk blij is met de gang van zaken met Countryland op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Klopt, hè? Ja.
2: Ja.
1: Nou, dat wilde ik onze luisteraars toch niet onthouden. En daarom deze muzikale aanzichtkaart van Travis Tritt, die ons vrij vertaald toezingt dat het een geweldige dag is om te beleven.

0: ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland. Het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Larry Sparks en de Lonesome Ramblers, give them a hand!

0: Thank you all.
1: Thank you all.
2: The Blue Ridge Cabin Home.
3: Blue Ridge Cabin Home?
2: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. De Blue Ridge. De Blue Ridge Mountains. En,
2: ja.
4: Ja. Ja, daar hebben ze een hut
3: en de Clinch Mountain Boys.
4: Ja, dat is hun thuis.
2: Dat is hun thuis, ja.
4: Ja, leuk. Ja.
3: En ach, al die boys die lopen daar nog steeds te banjo en ja, te mandolineren.
4: En mandolineren, precies.
3: En dan draaien wij nog steeds muziek van.
4: Ja.
3: Tot in lengte vandaag. En dat blijven we doen. Tot het einde.
4: Ja, ja. Tot we erbij neervallen zelfs.
3: Nou, nee, dat, nee, nee, dat nee want we ja. worden vrolijk van die muziek. Hè, dus we vallen daar nooit bij
4: neer. Oh nee, dat is waar.
3: Nee, dat gaan we niet doen.
4: Dat is waar.
3: Nee,
4: dat zag ik even over het hoofd.
3: Nou, ja, dat geeft niet alleen dat.
4: Ja. Ja, jij, ja. Jij bent nog jong. Ja, ja.
2: Goh, dat voelt mij helemaal een klein kind.
3: Maar hoe lang nog?
2: Hey, maar zaterdag 6 juni, dan hebben we weer wat bijzonders met Kantenland.
4: Alweer?
2: James Maddox.
4: Oké. Okay.
2: En hij komt naar de studio voor een intiem live optreden.
3: Intiem? Oei.
2: De Engels-Amerika.
3: Geloof ik, hè?
4: Nou, dan trek ja. ik een zondagse pak aan.
3: Voor een intiem.
4: Ja.
3: Ja, ik weet niet.
2: Maar hij heeft met heel veel mensen wat gedaan. Bijvoorbeeld de Waterboys, Steve Seeger, Lev van Helm. Samen toch artiesten. Ook met Bruce Springsteen.
4: Kijk.
2: Dat zijn allemaal artiesten waar hij wat mee...
4: Now
2: mee...
4: you're talking.
2: Ja, dus...
4: And the Counting Crows.
2: Ja.
3: Counting Crows.
4: Kijk.
2: Ook nog.
4: Leuk.
2: En die waren toen in Nederland, in Avers Live, in Amsterdam.
3: Ja, ik moet nog steeds eens een keer proberen om te zien of dat nou niet... Want ik heb nog even de Jayhawks geprobeerd of dat ook niet hier gedraaid kon worden. Maar
4: ja, sommige.
3: Ik dacht van, nou, nee, dat toch niet. Maar die Counting Crows, dat is natuurlijk toch een fijn
4: lastig
3: bandje.
4: Erg lastig, hoor.
3: Ja.
4: Ik heb het vorig jaar een keer.
3: Ja,
4: heel lastig.
3: Ja. Maar we blijven het zoeken.
4: Maar misschien dat hij nog een leuke suggestie heeft. Onze vriend James Maddox.
2: Ja.
3: Ja, maar dan roept iets Bruce Springsteen, want daar speelde, heb ik mee gespeeld. Dat,
4: Ja,
2: maar je zult met zulke artiesten mogen optreden zoals hij.
4: Ja. Hij deelde het podium. Ja, dat is mijn grote. Ja. Kunnen wij niet zeggen. Nou, jullie hebben van de week het podium gedeeld met Jim Lauderdale.
2: Ja.
4: Het was natuurlijk wel na het concert, maar dat maakt niet uit.
3: Nee, maar je staat wel mooi op de foto.
4: Dat zegt hij er ook niet bij, hè? Was het tijdens het optreden of daarna?
3: Nou, Jim had geen gitaar in zijn handen. Dus maar hij vond het wel leuk.
4: Ja.
2: Nou.
4: Ja?
3: Dus zo maak je toch wat mee. In dit geweldige...
4: Dus dat is over 2 weken als wij er weer zijn.
2: Ja.
3: In dit countryland. Hè?
2: Ja. Nou.
3: Ja, James Maddox, dan ga ik ook een gitaar meenemen. Jij ook, hè? Ja, oké. Okay. Mooi.
2: Ja.
3: Dan, althans, heeft hij ook met ons gespeeld.
4: Juist.
2: Ja, leuk allemaal. We mogen altijd weer genieten. En dat bijna weer 30 jaar al. Wat we in februari
3: hier
2: laten
3: horen. Is er ook wat.
2: Ja. Maar goed. We hebben weer genoten.
4: Moeten we zeker
3: een punt achter zetten.
2: Ja, we gaan er weer een punt achter zetten.
3: Dat is toch altijd wel weer een trieste zaak.
2: Maar goed, laat ik dan heel voorzichtig toch beginnen met afscheid nemen.
3: Heel voorzichtig hoor, want... Het is altijd zo'n klap, hè?
2: Ja, dat kan soms hard aankomen, ja.
3: Maar ja, dan kom je thuis en kun je nog weer een plaatje opzetten of zo.
2: Ja.
3: Dus dat is allemaal
4: dat is toch anders.
2: Harold, jij bedankt.
3: Blijf muziek.
4: Ja, dat is waar.
2: Jong, bedankt voor de techniek. Henny, bedankt voor alles wat hij voor ons gedaan heeft vandaag. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.
3: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Een gloednieuwe aflevering, boordevol met country, honky tonk en Americana. Ik heb weer een bomvol programma voor je klaarstaan. Dit eerste uur trap ik direct groots af met Charlie Crockett. We luisteren naar het album van de maand van Ben Jarrell en Talent van Eigen Bodem.

0: Charlie Crockett is zonder twijfel een van de meest authentieke en productieve stemmen in de hedendaagse traditionele country en honky-tonk. Met zijn kenmerkende diepe bariton en een sound die diep geworteld is in het verleden, weet hij de harten van country-liefhebbers wereldwijd te veroveren. In dit speciale blok zetten we zijn album Clovis in de schijnwerpers. We horen achtereenvolgens het sfeervolle Albuquerque Lights, het veelzeggende country music en zijn ijzersterke interpretatie van de klassieker Jamestown Ferry. Crockett bewijst hiermee opnieuw dat echte countrymuziek springlevend is.
1: I came up listening to cowboys singing.

Ben Jarrell levert met zijn album Tennessee Turnaround het album van de maand af. Dreamers laat horen waarom deze man zo wordt geprezen binnen de outlaw country scene. Met ronkende gitaren, een rauw randje op de stem en een flinke dosis energie is dit de perfecte song voor de dromers en de hardwerkende buitenbeentjes.

Ze heeft die krachtige jaren 90 country vibe nog steeds volledig in haar macht, maar met de wijsheid van nu. Het is een nummer over kwetsbaarheid en de zoektocht naar verbinding in een drukke wereld. Messina bewijst dat ze nog steeds een relevante stem is binnen de country scene.

0: De original van deze week.
1: George Jones, zijn uitvoering van Beneath Still Waters is een masterclass in emotie en vocale beheersing. Jones wist als geen ander het diepste liefdesverdriet te vertalen naar muziek. En dit nummer is daar het ultieme kippenvel opwekkende bewijs van. Beneath.

De Britse singer-songwriter Jack Browning brengt met zijn nieuwe single Factory Reset een heerlijke mix van Amerikanen, blues en folk. Zijn rauwe, doorleefde stemgeluid past perfect bij de weemoedige sfeer van de track. Het is een prachtig nummer over opnieuw beginnen en de klappen die het leven je kan uitdelen.

Het eind van de maand is de betreurde maar onvergetelijke Dan Seals. Hoewel we hem in het tweede uur uitgebreider horen, trappen we nu alvast af met het prachtige Only You. Seals wist als geen ander zachte pop-invloeden te versmelten met traditionele country, wat resulteerde in een tijdloze sound die ook vandaag de dag nog perfect overeind blijft.

0: know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking.
1: Poor Carl.
2: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
3: Kimmy June met haar single You and I. De vaderlandse country scene is kwalitatief ijzersterk en Kimmy is daar het levende bewijs van. Met haar loopzuivere stem en internationale sound doet ze absoluut niet onder voor de grote namen uit Nederland.

Dick van Aldena en Hilde Vos hebben elkaar gevonden in het prachtige How's the World Treating You, daterend uit 2010. Hun stemmen smelten samen in dit weemoedige duet. Dit is countrymuziek in zijn meest pure en oprechte vorm, rechtstreeks uit de polder, maar met internationale allure.

We blijven nog even in eigen land met Yara Bakes en haar hoopvolle track Brighter Days. Yara weet met haar frisse verschijning en helder stemgeluid een prachtige, optimistische sfeer neer te zetten. Het is een nummer dat troost biedt en de luisteraar herinnert aan het feit dat er na elke storm weer betere tijden zullen aanbreken.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De Britse singer-songwriter Michael Weston King snijdt met A Mother's Pride een diepgaand en emotioneel thema aan. Afkomstig van zijn hooggewaardeerde project Nothing Can Hurt Me Anymore, brengt hij dit nummer met een breekbaarheid die je naar de keel grijpt. Een prachtig filmisch hoogstandje, waarin het verhaal en de tekst de absolute hoofdrol spelen.

We keren terug naar het album van de maand van Ben Jarrell voor de track King of Letting Go. Dit nummer laat een wat meer ingetogen en reflectieve kant van Jarrell horen, zonder dat hij zijn herkenbare outlaw-randje verliest. Een ijzersterke country song over loslaten, spijt en het leven on the road.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Reeves Brothers en een ras-echte honky-tonk single, All It Takes Is You. Deze broers brengen de sound van de vroege jaren 70 weer helemaal tot leven, met jankende steelgitaren en herkenbare harmonieën. De perfecte afsluiter van een geweldig eerste uur countrymuziek. Maar treur niet, want we zijn pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog extra aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. Duiken we in de hits van songwriter Don Sleets en zetten we Anana Kay in de spotlight. Mis het niet, ik ben zo weer terug met deel 2.

Ik trap de tweede uur af met Coleman Jennings en het zwevende, sfeervolle Flying. Jennings weet met zijn diepe stem en minimalistische instrumentatie een hypnotiserende sfeer neer te zetten die direct de aandacht grijpt. Dit was een perfecte dromerige opener voor de tweede uur Americana en country geweld.

Dan Shields staat deze hele maand centraal als act van de maand. En in dit speciale blok horen we twee van zijn allermooiste pareltjes. Shields, die in de jaren 70 eerst succes boekte als Engelen Dan, maakte daarna een glorieuze overstap naar de countrymuziek. Met zijn fluweelzachte stem en feilloze gevoel voor melodie scoorde hij hit na hit. We luisterden naar het sfeervolle God Must Be a Cowboy Heart. En nu het bitterzoete dromerige Saw You in My Dreams. Twee nummers die perfect laten horen waarom deze sympathieke artiest nog altijd zo nodig gemist wordt in de countrywereld.

0: stone.
1: Ashley McBride laat met Wild horen waarom ze een van de meest gerespecteerde vrouwen in de huidige country scene is. Het nummer is een ode aan het niet-conforme leven en het volgen van je eigen pad, hoe wild dat ook.

De Jesse Stretten Band neemt ons met Way Out West mee op een muzikale reis naar het ruige Texas. Afkomstig van hun album Reunion ademt dit nummer de sfeer van uitgestrekte landschappen en stoffige wegen. Met een heerlijke harmonica en een aanstekelijk ritme is dit country rock van de bovenste plank. Well.

0: In het eerste uur hoorden we de original van George Jones. En nu is het tijd voor de cover van de week. Marty Bush heeft Bernice Stillwaters in een prachtig nieuw duister jasje gestoken. Met zijn diepe weemoedige stem geeft hij een heel eigen breekbare dimensie aan deze overbekende country klassieker.
1: Bernice Stillwaters. There's a strong undertone

Joe Nichols is al jaren een vaste waarde in Nashville. En met zijn nieuwe single High Notes laat hij horen dat hij het kunstje nog niet is verleerd. Het is een heerlijk, vlot, uptempo nummer met die typische traditionele knipoog waar Nichols om bekend staat.

In dit speciale blok zetten we de schijnwerpers op één van de meest succesvolle en gerespecteerde songwriters uit Nashville, Don Sleets. Hij is de man achter talloze monsterhits en lid van de Country Music Hall of Fame. We horen in dit drieluik achtereenvolgens het swingende Turn It Loose door het legendarische duo The Judds, gevolgd door Paul Overstreet met het ijzersterke Ball & Chain.

Ik sluit dit songwriter eerbetoon af met de prachtige country popklanken van Sweethearts of the Rodeo met If I Never See Midnight Again. Een fantastisch eerbetoon aan de man wiens teksten en melodieën de countrygeschiedenis voorgoed hebben veranderd.

0: Crossroads, een programma boordevol country muziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex.
1: Midland staat bekend om hun vloeiende driedelige harmonieën en hun liefde voor de jaren 80 en 90 country sound. Hun nieuwste single, Shooting Memories with Tequila, stelt dan ook absoluut niet teleur. Het is een heerlijke lome drinking song met een gezonde dosis nostalgie.

Andrew Duhon neemt ons mee naar het zuiden met Bayou La Batre van zijn album The Parish Record. Duhon is een begenadigd verhalenverteller en dat hoor je in de sfeervolle omschrijvingen in dit nummer. De muziek ademt de vochtige lucht van de bayou en de weemoed van de kustlijn.

0: Ik sluit deze aflevering af in gepaste, intieme sfeer met Cliff Murphy. Zijn nummer So Long Buddy is afkomstig van het sfeervolle album Bay State Lullaby. Een akoestisch, teder en weemoedig afscheidsnummer dat perfect fungeert als de muzikale afsluiting na 2 uur lang genieten van de allermooiste muziek. 2 uur vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent van zulke fantastische artiesten. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een kerstverse selectie.
1: So long, buddy.

0: Ik ben Rebecca van Escape en het eerste wat ik doe als ik thuis ben is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.